0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radio Actief, jouw classics, jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Dit is Radioactief.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: De showbiz is in diepe rouw na het overlijden van countrylegende Dolly Parton. Haar familie maakte dat nieuws gisteravond laat bekend. Dolly Parton kampt al een tijdje met gezondheidsproblemen. Parton brak in de jaren 70 en 80 wereldwijd door, maar stond tot op het laatste moment nog op het podium. Ze scoorde onvergetelijke hits zoals Jolene en 9 to 5. Een immens verlies voor de muziekgeschiedenis. Dolly Parton is 80 geworden. Op de luchthaven van Charleroi is het vliegverkeer gisteravond een tijd lang zwaar verstoord geweest. Meerdere vluchten moesten noodgedwongen worden omgeleid nadat er een aanzienlijke hoeveelheid brandstof was gelekt op de start- en landingsbaan. De landingsbaan werd onmiddellijk afgesloten voor grote schoonmaakwerken. In totaal weken 10 vluchten uit naar andere luchthavens, terwijl verschillende toestellen noodgedwongen in de lucht moesten blijven cirkelen. De problemen waren snel van de baan en de vluchten konden rond 10 uur hervatten. Aan de rand van de Spaanse stad Barcelona woedt sinds gisterenmiddag een hevige bosbrand. De autoriteiten hebben het voorzorg 25 omwonenden aan de noordelijke stadsrand geëvacueerd. De overige inwoners in de ruime omtrek hebben het strikte advies gekregen om binnen te blijven en ramen en deuren hermetisch dicht te houden. Intussen is er al 35 hectare natuur in vlammen opgegaan. Ruim 160 brandweermensen proberen het vuur samen met 12 blusvliegtuigen en helikopters onder controle te krijgen. Maar makkelijk is het niet door ook nu weer de wind die hen parten speelt. Mazlum Abdig, de leider van de Syrische Koerdische strijdkrachten, heeft de ontbinding aangekondigd van zijn troepen die tegen de jihadisten van de Islamitische Staat hebben gevochten. Hij doet dat na een akkoord met president Ahmed al-Sarraj, die vastbesloten is om Syrië te herenigen. Dan hebben we nog de weersverwachting. Het blijft vandaag in eerste instantie warm, 27 graden. Er is plaatselijk kans op een onweer. Donderdag een droge, zonnige hittedag met 30 graden. En vanaf vrijdag slaat het weer definitief om naar herfstachtige regenval bij amper 23 graden. De regen die valt kan hevig zijn.
1: 60s, 70s, 80s en 90s. Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Chris Montez met Let's Dance, een liedje geschreven door muziekproducent Jim Lee. Het was de debuutsingle van Chris Montez, afkomstig van zijn album Let's Dance and Have Some Kind of Fun uit 1973. Zijn grootste hit, daarna had hij nog een paar nummertjes, maar niet zo succesrijk meer. Hè? Goed, Breakfast Club de komende twee uurtjes hierbij actief. Dat ze op deze woensdag 26 augustus. Straks krijgen we Helen Shapiro, Madness, All Since en Never Ever. En deze Always Look on the Bright Side of Life. Altijd naar de mooie kant van het leven kijken. Monty Python uit de film van Monty Python, The Life of Brian.
1: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Klaar voor een

0: jouw keuze. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Dit is Radio Actief. Jouw classic.

De Beatles met hun Yellow Submarine, 1966 ook al geleden. En Eeklo sluit de zomer af met zeven cafébazen die de handen in elkaar slaan voor hun eerste groot zomerfeest. En dat is op zaterdag 29 augustus. Het initiatief komt van zeven cafébazen, vooral uit Boelaren. Zaterdag gaan ze hun café verlaten en trekken ze samen naar het Gerbakkersplein. En ze starten daar om 12 uur met een barbecue. Kaarten kosten €25 en die zijn nog verkrijgbaar tot vandaag in de deelnemende cafés. Dus het is de laatste dag dat je kaart kan kopen voor de barbecue aanstaande zaterdag om 12 uur. Daarna vanaf 3:30 starten ze met een gratis animatieprogramma vol lokaal talent. De opening is voor Eeklonaar Thierry Segers. En om 4:30 zorgt Jason Bradley uit Aalter voor ambiance. 5:45 zorgen Jan en Frank voor een betere coverwerk. En om 8:00 de zaterdagavond speelt de rockgroep Mes Amis de pannen van het dak. Eeklonaar Danny Brendo zorgt tussendoor voor de muziek. Er is ook kindergrimmen en er staat een foodtruck. Bij slecht weer gaat alles door en verhuizen ze de hele tent of het hele event naar de Herbakker. Geen reden dus om thuis te blijven, klinkt het daar nog in die cafés. Hè? Cut and Crow, One for the Mockingbird en deze I'll Make Love to You, Boys to Men.

0: Dan hebben we nog de weersverwachting. Het blijft vandaag in eerste instantie warm, 27 graden. Er is plaatselijke kans op een onweer. Donderdag een droge, zonnige hittedag met 30 graden. En vanaf vrijdag slaat het weer definitief om naar herfstachtige regenval bij amper 23 graden. De regen die valt kan hevig zijn.
1: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Dirk van Moorhem met The Breakfast Club. Van maandag

Johnny Come Home, daar zongen ze over de Fine Young Cannibals. En we hadden ook nog Tom Petty en de Heartbreakers met Ravity en Elvis, de King Elvis Presley. Begon het rijtje van drie met Crying in the Chapel. Ken je deze nog, het verhaal van de vogeltjes en de bijtjes? Jewel Akins uit 1965, The Birds and the Bees.

mosselen à volonté eet je elke donderdag in restaurant De Kaaipoort in Aardenburg, net over de grens, dichtbij Maldegem. Voor €32,50 eet je de lekkerste jumbo mosselen naar believen in het beste mosselrestaurant van Aardenburg. Gelieve tussen 18 en 19 uur aanwezig te zijn. Familie Radio, Radio Kicks en Radio Active Classics verwachten je nu donderdag voor heerlijke jumbo mosselen.

0: beste Westsound, your event partner. Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

To Become One, The Spice Girls. En daarmee zit het eerste uurtje Breakfast Club er zo goed als op natuurlijk. Hè. We gaan aan de top van het uur met Chee Coltrane en Go Like Eli uit 1973. Graag tot straks in deel 2.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Jouw classics. Jouw leven. Dit is Radio Actief.
2: Freezing cold in 89 Tuesday. You're the cold.

0: hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
1: In de Verenigde Staten hangen de vlaggen in het hele land de hele week halfstok na het overlijden van countrylegende Dolly Parton. Dat heeft president Trump gezegd op zijn eigen social media platform. Trump noemt Parton een van de grootste countryzangeressen ooit en spreekt van een immens verlies voor miljoenen mensen wereldwijd. Dolly Parton overleed gisteravond op 80-jarige leeftijd. Er rijzen grote vragen over hoe de vader van de kleine Timmyo eind juni zomaar kon verdwijnen. De man was in het verleden veroordeeld voor zware geweldsfeiten en stond onder elektronisch toezicht met een enkelband. Hij mocht zijn woning enkel onder strikte voorwaarden verlaten voor zijn werk of om boodschappen te doen. Desondanks verdween hij 2 maanden geleden spoorloos samen met zijn 5-jarig zoontje. Wat er precies is gebeurd is nog niet helemaal duidelijk. De lichamen van de vader en de zoon werden gisteren en eergisteren zo goed als zeker teruggevonden in Onne. Maar een autopsie moet hun identiteit de komende dagen officieel en formeel bevestigen. Minstens 1 op 4 spelers in de Amerikaanse NFL-competitie loopt tijdens zijn carrière blijvende hersenschade op, blijkt uit de resultaten van een verontrustende nieuwe studie. Het gaat om een specifieke hersenaandoening die kan leiden tot zware agressie, depressie, paranoia en geheugenverlies. De schade ontstaat door de opeenvolgende en harde klappen die spelers incasseren op hun hoofd. Hoewel de sportbonden de laatste 10 jaar strengere maatregelen nemen en speciale beschermende helmen verplichten, blijven de risico's in de praktijk groot. De weersverwachting wisselvallig. Na de middag stijgt de kans op buien, al blijft het met maxima tot 27 graden wel erg warm. Donderdag belooft een droge, zonnige hittedag te worden met tropische temperaturen rond 30 graden. Vanaf vrijdag slaat het weer definitief om naar herfstachtige regenval bij amper 23 graden.
0: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: Heart Alive. Queen was dat een nummer uit 1984 van hun album The Works. Een niet zo gekend nummertje. Hè? Hey, goedemorgen als je er pas bij komt. Dit is het tweede deel van Breakfast Club hier bij Actief. En dat is allemaal op woensdag 26 augustus. Hè? We krijgen straks Paula Abdul, Gary Moore en deze Rudy Carrell. Daarmee gaan we een straatje samen om. We gaan naar 1976.
1: 'S avonds

0: Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in vijf talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
5: Back to Baccarat.
1: Tickets witte-paard.be.
6: De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.

0: River Deep, Mountain High, Ike en Tina Turner hoorde je uit 1966. En de Bibliotheek van Kaaprijke Lembeke heeft dit najaar een uitgebreid aanbod aan activiteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen. De populaire voorleeshalve uurtjes die krijgen vanaf september een vaste plaats in de agenda. In Lembeke vindt het voorleesmoment telkens plaats op de eerste zondag van de maand. In Kaaprijke is dat op de derde woensdag van de maand. Ook het project Samen Lezen gaat van start. Tijdens maandelijkse bijeenkomsten in de bibliotheek in Kaaprijke staan verhalen, gedichten en ontmoetingen centraal in een warme en ongedwongen sfeer. In het weekeinde van de Voorstraat Kermis organiseert de bibliotheek een grote boekenverkoop. En op zaterdag 10 en zondag 11 oktober kunnen bezoekers afgevoerde boeken kopen voor 1 euro per stuk. De opbrengst wordt opnieuw geïnvesteerd in de collectie, onder meer voor de aankoop van nieuwe reisgidsen. Voor verdere informatie kan je altijd terecht op de website van de gemeente Kaaprijke, www.kaaprijke.be. Kajinen komt eraan met Walu Watu en deze prachtige Stop Loving You van Toto. Geniet ervan!
1: Reflections.

0: Dit zijn jouw classics. Radioactief. De hele dag door.
1: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

De Dolly Dots waren met hun zessen, geloof ik. Hè? De Trucks hadden we ook nog met Witte Girl Like You. En Begoten vormt nu zaterdag 29 augustus opnieuw het decor voor de Grens Triathlon. Met heel wat deelnemers uit Assenede belooft het een extra sfeervolle editie te gaan worden. Meer informatie vind je op de website www.grenstriathlon.be. Alice Morissette en Ironic.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samen

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particuliere aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment. Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op Lievegems-tegelhuis.

Dan a Woman, de Bee Gees, muziek vanuit de jaren 70, 1977. En daarvoor nog Five If, Getting Down. En dat was het ook alweer wat betreft Breakfast Club de afgelopen twee uurtjes hier bij Actief op deze woensdag 26 augustus. Jarig is niemand minder dan de Nigeriaanse rapper Dr. Album. Hij wordt er vandaag 69. Jij vandaag jarig, natuurlijk een hele leuke fijne verjaardag toegewenst. Geniet ervan, zou ik zeggen. Hè. Hier is de jarige Dr. Album met Look Who's Talking. Ik bedank je al voor het luisteren. En graag tot morgen bij Leven en Welzijn. Vanaf 7 uur hier bij Actief.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
1: In de Verenigde Staten hangen de vlaggen in het hele land de hele week halfstok na het overlijden van countrylegende Dolly Parton. Dat heeft president Trump gezegd op zijn eigen social media platform. Trump noemt Parton een van de grootste countryzangeressen ooit en spreekt van een immens verlies voor miljoenen mensen wereldwijd. Dolly Parton overleed gisteravond op 80-jarige leeftijd. Er rijzen grote vragen over hoe de vader van de kleine Timio eind juni zomaar kon verdwijnen. De man was in het verleden veroordeeld voor zware geweldsfeiten en stond onder elektronisch toezicht met een enkelband. Hij mocht zijn woning enkel onder strikte voorwaarden verlaten voor zijn werk of om boodschappen te doen. Desondanks verdween hij 2 maanden geleden spoorloos samen met zijn 5-jarig zoontje. Wat er precies is gebeurd is nog niet helemaal duidelijk. De lichamen van de vader en de zoon werden gisteren en eergisteren zo goed als zeker teruggevonden in Onne. Maar een autopsie moet hun identiteit de komende dagen officieel en formeel bevestigen. Minstens 1 op 4 spelers in de Amerikaanse NFL-competitie loopt tijdens zijn carrière blijvende hersenschade op, blijkt uit de resultaten van een verontrustende nieuwe studie. Het gaat om een specifieke hersenaandoening die kan leiden tot zware agressie, depressie, paranoia en geheugenverlies. De schade ontstaat door de opeenvolgende en harde klappen die spelers incasseren op hun hoofd. Hoewel de sportbonden de laatste 10 jaar strengere maatregelen nemen en speciale beschermende helmen verplichten, blijven de risico's in de praktijk groot. De weersverwachting wisselvallig. Na de middag stijgt de kans op buien, al blijft het met maxima tot 27 graden wel erg warm. Donderdag belooft een droge, zonnige hittedag te worden met tropische temperaturen rond 30 graden. Vanaf vrijdag slaat het weer definitief om naar herfstachtige regenval bij amper 23 graden.
0: Radio.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Restaurant De Kaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
2: Mosselen à volonté eet je elke donderdag in restaurant De Kaipoort in Aardenburg, net over de grens, dichtbij Maldegem. Voor €32,50 eet je de lekkerste jumbo mosselen naar believen in het beste mosselrestaurant van Aardenburg. Gelieve tussen 18 en 19 uur aanwezig te zijn. Familieradio, Radio Kicks en Radio Active Classics verwachten je nu donderdag voor heerlijke jumbo mosselen.

Melissa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor €200.000. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al €75.000 ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.

Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in vijf talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol.

0: is vol. Danstaverne De Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Het verkeer aan de Cosmos Rotonde in Gent is gisteren stilgelegd nadat bij een wegenwerken een bom uit de Tweede Wereldoorlog is gevonden. Volgens de politie kan het projectiel nog ontploffen en wordt daarom geen risico genomen. Er was gisteren een veiligheidszone van 800 meter ingesteld rond de Cosmos Rotonde dus in Gent. In onze provincie Oost-Vlaanderen mogen opnieuw vuurkorven en kampvuren worden aangestoken. Ook vuurwerk is opnieuw toegelaten, als de stad of gemeente dat tenminste toestaat. Gouverneur Carina van Kouter die heft dus de droogtemaatregelen na ruim een maand op. Volgens de gouverneur heeft het de voorbije periode voldoende geregend en wordt er nog meer neerslag verwacht. Het aandeel van koekjesproducent Lotus Bakeries uit Lembeke heeft een nieuw record bereikt. De koers sloot af op 13.000 euro en tikte tijdens de handel zelfs even 13.020 euro aan. Begin deze maand maakte het bedrijf nog uitstekende halfjaarresultaten bekend en verschillende analisten die verhoogden daarop hun koersdoel voor Lotus Bakeries tot boven de 13.000 euro. De fietsverbinding langs de Brugstraat tussen Machelen en Grammene wordt veiliger gemaakt. De gemeenten Deinze en Zulte die werken daarvoor samen en langs het traject komen zoveel mogelijk vrij liggende fietspaden. Daarnaast worden er 250 nieuwe bomen ook aangeplant. Toekomstige horeca-uitbaters die zullen binnenkort een nieuwe horecavergunning nodig hebben. De vergunning wordt na goedkeuring toegevoegd aan het algemeen politiereglement. Ze moet aangevraagd zijn voor de horecazaak de deuren opent. Komend weekend vindt op het vliegveld van Amogy, net over de taalgrens bij Kluisbergen, opnieuw een grote vliegshow plaats. Het evenement heet Turbulence Airfest en de laatste vliegshow op het terrein dateert al van 1999. De organisatoren die kregen uitzonderlijk de toestemming om vliegtuigen tot 2000 kilogram te laten landen en opstijgen. Oudenaarde heeft voor het eerst zelf een kledijruil georganiseerd naar aanleiding van de dag van de tweedehandskleding. Inwoners die konden vorige week kleding die ze niet meer droegen binnenbrengen en in ruil kregen ze bonnen waarmee ze nieuwe tweedehandskleren kunnen uitkiezen.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

dan hebben we nog de weersverwachting. Het blijft vandaag in eerste instantie warm. 27 graden. Er is plaatselijke kans op een onweer. Donderdag een droge, zonnige hittedag met 30 graden. En vanaf vrijdag slaat het weer definitief om naar herfstachtige regenval bij amper 23 graden. De regen die valt kan hevig zijn.

14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in vijf talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendsesteemweg 49 in Meetkerken bij Brugge, verwacht jullie in het

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Het verkeer aan de Cosmos Rotonde in Gent is gisteren stilgelegd nadat bij een wegenwerken een bom uit de Tweede Wereldoorlog is gevonden. Volgens de politie kan het projectiel nog ontploffen en wordt daarom geen risico genomen. Er was gisteren een veiligheidszone van 800 meter ingesteld rond de Cosmos Rotonde dus in Gent. In onze provincie Oost-Vlaanderen mogen opnieuw vuurkorven en kampvuren worden aangestoken. Ook vuurwerk is opnieuw toegelaten, als de stad of gemeente dat tenminste toestaat. Gouverneur Carina van Kouter die heft dus de droogtemaatregelen na ruim een maand op. Volgens de gouverneur heeft het de voorbije periode voldoende geregend en wordt er nog meer neerslag verwacht. Het aandeel van koekjesproducent Lotus Bakeries uit Lembeke heeft een nieuw record bereikt. De koers sloot af op 13.000 euro en tikte tijdens de handel zelfs even 13.020 euro aan. Begin deze maand maakte het bedrijf nog uitstekende halfjaarresultaten bekend en verschillende analisten die verhoogden daarop hun koersdoel voor Lotus Bakeries tot boven de 13.000 euro. De fietsverbinding langs de Brugstraat tussen Machelen en Grammene wordt veiliger gemaakt. De gemeenten Deinze en Zulte die werken daarvoor samen en langs het traject komen zoveel mogelijk vrij liggende fietspaden. Daarnaast worden er 250 nieuwe bomen ook aangeplant. Toekomstige horeca-uitbaters die zullen binnenkort een nieuwe horecavergunning nodig hebben. De vergunning wordt na goedkeuring toegevoegd aan het algemeen politiereglement. Ze moet aangevraagd zijn voor de horecazaak de deuren opent. Komend weekend vindt op het vliegveld van Amogy, net over de taalgrens bij Kluisbergen, opnieuw een grote vliegshow plaats. Het evenement heet Turbulence Airfest en de laatste vliegshow op het terrein dateert al van 1999. De organisatoren die kregen uitzonderlijk de toestemming om vliegtuigen tot 2000 kilogram te laten landen en opstijgen. Oudenaarde heeft voor het eerst zelf een kledijruil georganiseerd naar aanleiding van de dag van de tweedehandskleding. Inwoners die konden vorige week kleding die ze niet meer droegen binnenbrengen en in ruil kregen ze bonnen waarmee ze nieuwe tweedehandskleren kunnen uitkiezen.
1: De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.

Mosselen à volonté eet je elke donderdag in restaurant De Kaaipoort in Aardenburg, net over de grens, dichtbij Maldegem. Voor €32,50 eet je de lekkerste jumbo mosselen naar believen in het beste mosselrestaurant van Aardenburg. Gelieve tussen 18 en 19 uur aanwezig te zijn. Familieradio, Radio Kicks en Radio Active Classics verwachten je nu donderdag voor heerlijke jumbo mosselen.

90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Klaar voor

0: keuze.
1: Wissounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg, ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED screens op www.wissounds.be. We helpen je graag verder.

0: via verhuur@wisound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wisound, jouw feest begint bij ons.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In de Verenigde Staten hangen de vlaggen in het hele land de hele week halfstok na het overlijden van countrylegende Dolly Parton. Dat heeft president Trump gezegd op zijn eigen social media platform. Trump noemt Parton een van de grootste countryzangeressen ooit en spreekt van een immens verlies voor miljoenen mensen wereldwijd. Dolly Parton overleed gisteravond op 80-jarige leeftijd. Er rijzen grote vragen over hoe de vader van de kleine Timio eind juni zomaar kon verdwijnen. De man was in het verleden veroordeeld voor zware geweldsfeiten en stond onder elektronisch toezicht met een enkelband. Hij mocht zijn woning enkel onder strikte voorwaarden verlaten voor zijn werk of om boodschappen te doen. Desondanks verdween hij 2 maanden geleden spoorloos samen met zijn 5-jarig zoontje. Wat er precies is gebeurd is nog niet helemaal duidelijk. De lichamen van de vader en de zoon werden gisteren en eergisteren zo goed als zeker teruggevonden in Nonne. Maar een autopsie moet hun identiteit de komende dagen officieel en formeel bevestigen. Minstens 1 op 4 spelers in de Amerikaanse NFL-competitie loopt tijdens zijn carrière blijvende hersenschade op, blijkt uit de resultaten van een verontrustende nieuwe studie. Het gaat om een specifieke hersenaandoening die kan leiden tot zware agressie, depressie, paranoia en geheugenverlies. De schade ontstaat door de opeenvolgende en harde klappen die spelers incasseren op hun hoofd. Hoewel de sportbonden de laatste 10 jaar strengere maatregelen nemen en speciale beschermende helmen verplichten, blijven de risico's in de praktijk groot. De weersverwachting wisselvallig. Na de middag stijgt de kans op buien, al blijft het met maxima tot 27 graden wel erg warm. Donderdag belooft een droge, zonnige hittedag te worden met tropische temperaturen rond 30 graden. Vanaf vrijdag slaat het weer definitief om naar herfstachtige regenval bij amper 23 graden.
1: Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radio Actief.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
2: Mossie Nabas.
4: Aie pa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
5: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
1: Back to Baccarat.
2: Tickets, witte-paard.be.

0: dag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Vooral in de namiddag kunnen opnieuw buien ontstaan, mogelijk met een donderslag. Het is ook warm, met een maxima tot 27 graden. Morgen donderdag krijgen we opnieuw wisselvallig weer met opklaringen, wolkenvelden en geregeld regen- of onweersbuien. De temperaturen die dalen donderdag dan tot maximaal 23 graden. En vrijdag blijft het wisselvallig met opklaringen en wolkenvelden en perioden van regen- of onweersbuien.
1: Dit is Radio Actief. Jouw classics, jouw muziek.
2: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

Stegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particulieren, aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment. Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salami Terbeke of op Lievegems-Tegels.be.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In de Verenigde Staten hangen de vlaggen in het hele land de hele week halfstok na het overlijden van countrylegende Dolly Parton. Dat heeft president Trump gezegd op zijn eigen social media platform. Trump noemt Parton een van de grootste countryzangeressen ooit en spreekt van een immens verlies voor miljoenen mensen wereldwijd. Dolly Parton overleed gisteravond op 80-jarige leeftijd. Er rijzen grote vragen over hoe de vader van de kleine Timio eind juni zomaar kon verdwijnen. De man was in het verleden veroordeeld voor zware geweldsfeiten en stond onder elektronisch toezicht met een enkelband. Hij mocht zijn woning enkel onder strikte voorwaarden verlaten voor zijn werk of om boodschappen te doen. Desondanks verdween hij 2 maanden geleden spoorloos samen met zijn 5-jarig zoontje. Wat er precies is gebeurd is nog niet helemaal duidelijk. De lichamen van de vader en de zoon werden gisteren en eergisteren zo goed als zeker teruggevonden in Nonne. Maar een autopsie moet hun identiteit de komende dagen officieel en formeel bevestigen. Minstens 1 op 4 spelers in de Amerikaanse NFL-competitie loopt tijdens zijn carrière blijvende hersenschade op, blijkt uit de resultaten van een verontrustende nieuwe studie. Het gaat om een specifieke hersenaandoening die kan leiden tot zware agressie, depressie, paranoia en geheugenverlies. De schade ontstaat door de opeenvolgende en harde klappen die spelers incasseren op hun hoofd. Hoewel de sportbonden de laatste 10 jaar strengere maatregelen nemen en speciale beschermende helmen verplichten, blijven de risico's in de praktijk groot. De weersverwachting wisselvallig. Na de middag stijgt de kans op buien, al blijft het met maxima tot 27 graden wel erg warm. Donderdag belooft een droge, zonnige hittedag te worden met tropische temperaturen rond 30 graden. Vanaf vrijdag slaat het weer definitief om naar herfstachtige regenval bij amper 23 graden.
1: Dit zijn de hits die jouw leven maakten. Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge, verwacht jullie in het wit.

0: Melissa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor €200.000. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al €75.000 ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.
1: Klaar

0: blauwe toren. West Sound. Verhuur van licht en klankapparatuur voor al uw evenementen, bedrijfsfeesten, beurzen en feesten. West Sound. Your event partner.
1: Radio Actief. Jouw classic.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Het verkeer aan de Cosmos Rotonde in Gent is gisteren stilgelegd nadat bij een wegenwerken een bom uit de Tweede Wereldoorlog is gevonden. Volgens de politie kan het projectiel nog ontploffen en wordt daarom geen risico genomen. Er was gisteren een veiligheidszone van 800 meter ingesteld rond de Cosmos Rotonde dus in Gent. In onze provincie Oost-Vlaanderen mogen opnieuw vuurkorven en kampvuren worden aangestoken. Ook vuurwerk is opnieuw toegelaten, als de stad of gemeente dat tenminste toestaat. Gouverneur Carina van Kouter die heft dus de droogtemaatregelen na ruim een maand op. Volgens de gouverneur heeft het de voorbije periode voldoende geregend en wordt er nog meer neerslag verwacht. Het aandeel van koekjesproducent Lotus Bakeries uit Lembeke heeft een nieuw record bereikt. De koers sloot af op 13.000 euro en tikte tijdens de handel zelfs even 13.020 euro aan. Begin deze maand maakte het bedrijf nog uitstekende halfjaarresultaten bekend en verschillende analisten die verhoogden daarop hun koersdoel voor Lotus Bakeries tot boven de 13.000 euro. De fietsverbinding langs de Brugstraat tussen Machelen en Grammene wordt veiliger gemaakt. De gemeenten Deinze en Zulte die werken daarvoor samen en langs het traject komen zoveel mogelijk vrij liggende fietspaden. Daarnaast worden er 250 nieuwe bomen ook aangeplant. Toekomstige horeca-uitbaters die zullen binnenkort een nieuwe horecavergunning nodig hebben. De vergunning wordt na goedkeuring toegevoegd aan het algemeen politiereglement. Ze moet aangevraagd zijn voor de horecazaak de deuren opent. Komend weekend vindt op het vliegveld van Amogy, net over de taalgrens bij Kluisbergen, opnieuw een grote vliegshow plaats. Het evenement heet Turbulence Airfest en de laatste vliegshow op het terrein dateert al van 1999. De organisatoren die kregen uitzonderlijk de toestemming om vliegtuigen tot 2000 kilogram te laten landen en opstijgen. Oudenaarde heeft voor het eerst zelf een kledijruil georganiseerd naar aanleiding van de dag van de tweedehandskleding. Inwoners die konden vorige week kleding die ze niet meer droegen binnenbrengen en in ruil kregen ze bonnen waarmee ze nieuwe tweedehandskleren kunnen uitkiezen.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Restaurant De Kaaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
2: Mosselen à volonté eet je elke donderdag in restaurant De Kaaipoort in Aardenburg. Net over de grens, dicht bij Maldegem. Voor €32,50 eet je de lekkerste jumbo mosselen naar believen in het beste mosselrestaurant van Aardenburg. Gelieve tussen 18 en 19 uur aanwezig te zijn. Familie Radio, Radio Kicks en Radio Active Classics verwachten je nu donderdag voor heerlijke jumbo mosselen.

Decoratie Slang is het Lievegem Stegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot. Of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: vandaag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Vooral in de namiddag kunnen opnieuw buien ontstaan, mogelijk met een donderslag. Het is ook warm, met een maxima tot 27 graden. Morgen donderdag krijgen we opnieuw wisselvallig weer met opklaringen, wolkenvelden en geregeld regen- of onweersbuien. De temperaturen die dalen donderdag dan tot maximaal 23 graden. En vrijdag blijft het wisselvallig met opklaringen en wolkenvelden en perioden van regen- of onweersbuien.
1: De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van Marne en onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Bouva.
3: Ik dacht, ik zie dat, Gerard, dan zal

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Het verkeer aan de Cosmos Rotonde in Gent is gisteren stilgelegd nadat bij een wegenwerken een bom uit de Tweede Wereldoorlog is gevonden. Volgens de politie kan het projectiel nog ontploffen en wordt daarom geen risico genomen. Er was gisteren een veiligheidszone van 800 meter ingesteld rond de Cosmos Rotonde dus in Gent. In onze provincie Oost-Vlaanderen mogen opnieuw vuurkorven en kampvuren worden aangestoken. Ook vuurwerk is opnieuw toegelaten, als de stad of gemeente dat tenminste toestaat. Gouverneur Carina van Kouter die heft dus de droogtemaatregelen na ruim een maand op. Volgens de gouverneur heeft het de voorbije periode voldoende geregend en wordt er nog meer neerslag verwacht. Het aandeel van koekjesproducent Lotus Bakeries uit Lembeke heeft een nieuw record bereikt. De koers sloot af op 13.000 euro en tikte tijdens de handel zelfs even 13.020 euro aan. Begin deze maand maakte het bedrijf nog uitstekende halfjaarresultaten bekend en verschillende analisten die verhoogden daarop hun koersdoel voor Lotus Bakeries tot boven de 13.000 euro. De fietsverbinding langs de Brugstraat tussen Machelen en Grammene wordt veiliger gemaakt. De gemeenten Deinze en Zulte die werken daarvoor samen en langs het traject komen zoveel mogelijk vrij liggende fietspaden. Daarnaast worden er 250 nieuwe bomen ook aangeplant. Toekomstige horeca-uitbaters die zullen binnenkort een nieuwe horecavergunning nodig hebben. De vergunning wordt na goedkeuring toegevoegd aan het algemeen politiereglement. Ze moet aangevraagd zijn voor de horecazaak de deuren opent. Komend weekend vindt op het vliegveld van Amogy, net over de taalgrens bij Kluisbergen, opnieuw een grote vliegshow plaats. Het evenement heet Turbulence Airfest en de laatste vliegshow op het terrein dateert al van 1999. De organisatoren die kregen uitzonderlijk de toestemming om vliegtuigen tot 2000 kilogram te laten landen en opstijgen. Oudenaarde heeft voor het eerst zelf een kledijruil georganiseerd naar aanleiding van de dag van de tweedehandskleding. Inwoners die konden vorige week kleding die ze niet meer droegen binnenbrengen en in ruil kregen ze bonnen waarmee ze nieuwe tweedehandskleren kunnen uitkiezen.
1: Jouw classics, de hele dag door. Radio Actief. Actief, de muziek van jouw leven.

0: 14 september is het The White Night Party in de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
1: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Klaar voor...

0: keuze. Melissa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor €200.000. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al €75.000 ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In een ziekenhuis in het Nederlandse Utrecht is een persoon overleden aan de gevolgen van het West-Nijl-virus, dat meldt de gezondheidsdienst daar. Het slachtoffer liep de infectie in Nederland zelf op. Er liggen momenteel nog 3 andere patiënten met het virus in de Nederlandse ziekenhuizen. De epidemie eiste eerder ook al zeker 5 levens in Noord-Macedonië. In ons land is het West-Nijl-virus tot nu toe enkel vastgesteld bij wilde vogels en een paard in de buurt van Brussel. De ziekte wordt overgedragen door muggen, al merkt het overgrote deel van de besmette mensen daar helemaal niks van. De Brusselse minister-president Boris Dillier roept vanavond de gewestelijke veiligheidsraad met spoed bijeen. Aanleiding de bloedige golf van schietpartijen en het toenemende drugsgeweld van de voorbije dagen. Alle Brusselse burgemeesters en politiezones zijn uitgenodigd, net als procureur des Konings Moinil, nationaal drugcommissaris van Wijmeers en minister van Binnenlandse Zaken Quentin. De topbijeenkomst zal vooral draaien om de inzet van extra manschappen en middelen op het terrein. In Zweden heeft de politie een tweede verdachte opgepakt voor de dodelijke zwaardaanval op een school afgelopen vrijdag. De man wordt verdacht van medeplichtigheid. De 18-jarige hoofddader, een ex-leerling van de school, werd eerder al ingerekend. Hij drong de instelling binnen met een zwaard en doodde een meisje van 17. 3 andere jongens raakten gewond, van wie er nog 2 al te erg aan toe zijn. Motief van de dader is onduidelijk. De Nations League topper van de Rode Duivels tegen Frankrijk op 28 september is officieel volledig uitverkocht. De Duivels spelen die tweede groepswedstrijd in een kolkend Koning Boudewijn stadion. Enkele dagen eerder op 25 september openen de Belgen hun campagne met een aards moeilijke verplaatsing in oogenschouw tegen Italië. Deze middag eerst nog zon, 26 graden, geleidelijk stijgt de kans op lokale buien, mogelijk met onweer. Morgen belooft een grotendeels droge warme dag te worden met tropische maxima tot 30 graden. In de vroege avond slaat het weer om, dan trekt een zwaar onweersfront over het land met felle regenval, hagel en felle rukwinden.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
2: Mossy Nabas.
4: Aie pa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
5: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
1: Back to Baccarat.
2: Tickets, witte-paard.be.
6: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief. Jouw classics. Jouw leven.

0: 15 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Welkom in het Witte Paard. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: De autopsie van de twee gevonden lichamen in Onhe heeft nog niks opgeleverd, zegt het parket van Namen. Het gaat om een kind en een volwassene, mogelijk de vermiste Timio en zijn papa, maar dat is nog niet duidelijk en bevestigd. Volgens de moeder van Timio gaat het mogelijk om een afrekening. Ook de doodsoorzaak van de twee slachtoffers is voorlopig niet duidelijk. Het parket houdt alle pistes open. Bij grote overstromingen in Nepal zijn 31 doden gevallen, meldt de BBC. Er zijn ook 93 mensen gewond geraakt. En de lokale autoriteiten zeggen dat zo'n 300 buitenlandse toeristen vermist zijn. Daar zou ook een Nederlander bij zijn. Volgens Buitenlandse Zaken zijn er 15 Belgische toeristen in de regio. Het is niet zeker of ze getroffen of vermist zijn. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn aangekomen in het Verenigd Koninkrijk, dat melden Britse media. Vorige week raakte al bekend dat het koppel weer in Engeland zou gaan wonen. Hun kinderen Archie en Lilibet zouden ook al ingeschreven zijn in een school. Het gezin woonde sinds 2020 in Californië, in de VS, na de breuk met de koninklijke familie. Harry en Meghan zouden in de buurt van Oxford gaan wonen en geen koninklijke taken opnemen. Afwisselend wolken en zon deze namiddag met lokaal kans op een bui. Mogelijk onweer, 26 graden. Morgen eerst regen, daarna vrij zonnig, 29 graden. In de avond neemt de kans op onweer morgen toe. De dagen daarna wisselvallig en herfstachtig met 23 graden.
1: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radio Actief. Jouw classics. Jouw leven.

0: 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in vijf talen sfeer, romantiek en de gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
1: Wissounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissounds.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissounds.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
2: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

Afwisselend wolken en zon. Deze namiddag met lokaal kans op een bui. Mogelijk onweer, 26 graden. Morgen eerst regen, daarna vrij zonnig, 29 graden. In de avond neemt de kans op onweer morgen toe. De dagen daarna wisselvallig en herfstachtig met 23 graden.

Melissa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald.

Stijlplaten. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

mosselen à volonté eet je elke donderdag in restaurant De Kaaipoort in Aardenburg, net over de grens, dichtbij Maldegem. Voor €32,50 eet je de lekkerste jumbo-mosselen naar believen in het beste mosselrestaurant van Aardenburg. Gelieve tussen 18 en 19 uur aanwezig te zijn. Familieradio, Radio Kicks en Radio Active Classics verwachten je nu donderdag voor heerlijke jumbo-mosselen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: De autopsie op de twee lichamen in Nonne levert nog geen antwoorden op, dat meldt het parquet. Het gaat vermoedelijk wel om de vermiste Timio en zijn vader Brian, maar het is niet officieel. Ook de doodsoorzaak blijft onduidelijk. Volgens de moeder van Timio kan het gaan om een afrekening. Het parquet houdt alle pistes open. In Nepal zijn 95 doden gevallen door zware overstromingen. Honderden mensen zijn vermist, daaronder 300 buitenlandse toeristen. In Nepal wonen trouwens ook 70 Belgen. Er zijn ook 15 Belgische toeristen in de regio. Eén Belg zou getroffen zijn door het noodweer. Meta betaalt een recordbedrag van 14 miljard dollar aan tientallen Amerikaanse staten. Het moederbedrijf van Instagram en Facebook werd aangeklaagd omdat de apps te verslavend zouden zijn voor kinderen. Meta moet nu verplicht een tijdslimiet invoeren voor tieners om non-stop scrollen tegen te gaan. In Spanje is een man opgepakt die al uit 4 gevangenissen wist te ontsnappen. De man vluchtte in december uit een Italiaanse instelling met aan elkaar geknoopte lakens. Eerder ontsnapte hij ook al uit een Belgische gevangenis. Het is onduidelijk waar hij naartoe moet. Prins Harry en Meghan zijn aangekomen in het Verenigd Koninkrijk. Het koppel verhuist na 6 jaar in Californië terug naar Engeland. De kinderen zijn al ingeschreven op een school in de buurt van Oxford. Het koppel gaat er wonen zonder koninklijke taken op te nemen. Voor vanavond en vannacht is er hier en daar toch nog een plaatselijke bui mogelijk. Voor morgen starten we met regen. Daarna wordt het zonnig en warm tot 30 graden. 'S Avonds stijgt de kans op onweer. De dagen daarna wisselvallig en temperaturen rond 23 graden.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
3: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
4: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
5: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
6: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

mosselen à volonté eet je elke donderdag in restaurant De Kaaipoort in Aardenburg, net over de grens, dichtbij Maldegem. Voor €32,50 eet je de lekkerste jumbo mosselen naar believen in het beste mosselrestaurant van Aardenburg. Gelieve tussen 18 en 19 uur aanwezig te zijn. Familie Radio, Radio Kicks en Radio Active Classics verwachten je nu donderdag voor heerlijke jumbo mosselen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Het verkeer aan de Cosmos Rotonde in Gent is gisteren stilgelegd nadat bij een wegenwerken een bom uit de Tweede Wereldoorlog is gevonden. Volgens de politie kan het projectiel nog ontploffen en wordt daarom geen risico genomen. Er was gisteren een veiligheidszone van 800 meter ingesteld rond de Cosmos Rotonde dus in Gent. In onze provincie Oost-Vlaanderen mogen opnieuw vuurkorven en kampvuren worden aangestoken. Ook vuurwerk is opnieuw toegelaten, als de stad of gemeente dat tenminste toestaat. Gouverneur Carina van Kouter die heft dus de droogtemaatregelen na ruim een maand op. Volgens de gouverneur heeft het de voorbije periode voldoende geregend en wordt er nog meer neerslag verwacht. Het aandeel van koekjesproducent Lotus Bakeries uit Lembeke heeft een nieuw record bereikt. De koers sloot af op 13.000 euro en tikte tijdens de handel zelfs even 13.020 euro aan. Begin deze maand maakte het bedrijf nog uitstekende halfjaarresultaten bekend en verschillende analisten die verhoogden daarop hun koersdoel voor Lotus Bakeries tot boven de 13.000 euro. De fietsverbinding langs de Brugstraat tussen Machelen en Grammene wordt veiliger gemaakt. De gemeenten Deinze en Zulte die werken daarvoor samen en langs het traject komen zoveel mogelijk vrij liggende fietspaden. Daarnaast worden er 250 nieuwe bomen ook aangeplant. Toekomstige horeca-uitbaters die zullen binnenkort een nieuwe horecavergunning nodig hebben. De vergunning wordt na goedkeuring toegevoegd aan het algemeen politiereglement. Ze moet aangevraagd zijn voor de horecazaak de deuren opent. Komend weekend vindt op het vliegveld van Amogy, net over de taalgrens bij Kluisbergen, opnieuw een grote vliegshow plaats. Het evenement heet Turbulence Airfest en de laatste vliegshow op het terrein dateert al van 1999. De organisatoren die kregen uitzonderlijk de toestemming om vliegtuigen tot 2000 kilogram te laten landen en opstijgen. Oudenaarde heeft voor het eerst zelf een kledijruil georganiseerd naar aanleiding van de dag van de tweedehandskleding. Inwoners die konden vorige week kleding die ze niet meer droegen binnenbrengen en in ruil kregen ze bonnen waarmee ze nieuwe tweedehandskleren kunnen uitkiezen.
1: Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radio Actief.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. De hele dag door. Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Dit is Radio.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: is just great. Bonfire.
1: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, de hele dag door. Radio Actief, de muziek van jouw leven.